0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
4: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economisch perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
3: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
5: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
3: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten. En daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
10: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wildervrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Non Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerben van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot een uur of acht, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen, zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
10: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
9: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
11: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig. Het
9: middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
4: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Pianiste Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena Lokaal wil dat de gemeente onderzoekt of volgend jaar gratis zonnebrandcrème beschikbaar kan komen op drukbezochte locaties. Raadslid Ruben Siland dient daarvoor woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij denkt onder meer aan sportparken, recreatieterreinen en locaties bij scholen. Als de gemeenteraad instemt, onderzoekt het college de kosten, geschikte locaties en mogelijke samenwerking met onder meer de GGD, scholen en sportverenigingen. De resultaten moeten uiterlijk in april volgend jaar bekend zijn. Knuffelhert Ricky uit Genderen is succesvol geopereerd aan zijn misvormde gewei. De ingreep werd uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts en verliep volgens eigenaresse Miranda Tuur zonder problemen. Ricky werd 5 jaar geleden als verweest damhert opgevangen door de dierenambulance Altena en groeide uit tot een bekend gezicht in de opvang. Het afwijkende gewei vormde een gezondheidsrisico. Volgens Tuur maakt het hert het na de operatie goed, al is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw een behandeling nodig is. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging €10 aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Febert Scoren en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer Leerdamsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
7: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
6: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
8: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that is now.
6: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een 8-baan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. De A12 heb je nog wel. 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren. Want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten.
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
10: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
4: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerbe van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file, de Ring van Amsterdam op de Ring Zuid richting Utrecht. Want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. Op de A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Hoe gingen in Altena, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke maand van de geschiedenis die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: check en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballen gooien modes in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM klinkt hier. Welkom in de gemeente Altena.
0: Give it up for AFM.
2: AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena Lokaal wil dat de gemeente onderzoekt of volgend jaar gratis zonnebrandcrème beschikbaar kan komen op drukbezochte locaties. Raadslid Ruben Siland dient daarvoor woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij denkt onder meer aan sportparken, recreatieterreinen en locaties bij scholen. Als de gemeenteraad instemt, onderzoekt het college de kosten, geschikte locaties en mogelijke samenwerking met onder meer de GGD, scholen en sportverenigingen. De resultaten moeten uiterlijk in april volgend jaar bekend zijn. Knuffelhert Ricky uit Genderen is succesvol geopereerd aan zijn misvormde gewei. De ingreep werd uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts en verliep volgens eigenaresse Miranda Tuur zonder problemen. Ricky werd 5 jaar geleden als verweest damhert opgevangen door de dierenambulance Altena en groeide uit tot een bekend gezicht in de opvang. Het afwijkende gewei vormde een gezondheidsrisico. Volgens Tuur maakt het hert het na de operatie goed, al is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw een behandeling nodig is. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files meer. Op de A15 heb je nog wel 10 minuten oponthoud van Gorkum naar Rotterdam bij Alblasserdam door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A2 staat nu een flinke file van Den Bosch naar Utrecht, ook door een ongeluk. Het staat vast tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Het rijdt ook langzaam op de A59... Vanuit Den Bosch tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Vertraging is daar 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. Jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking en het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van 7,50 voor de jeugd en 21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn het! De radiozender!

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408
4: 490 40. Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A59 door een ongeluk vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je een kwartier op onthoud tussen Best en Moergestel. Dat komt door een pechgeval. En op de A12 staat een lange file van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en de Meren. Want na een ongeluk is er maar één rijstrook open. De vertraging loopt op tot 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
7: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
10: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 100.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerben van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Brabant door de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder heb je 20 minuten vertraging, maar de weg is dus wel weer vrij. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort sta je voor de Botlektunnel 10 minuten vast door een geschaarde auto met aanhanger. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Non Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Pianiste Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot had het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort, want bij de Botlektunnel is een auto met aanhanger geschaard. De weg is dicht. Je kunt rijden via de brug. En op de A58 in Brabant zijn ze aan het bergen na een ongeluk van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Daar is de vertraging een half uur. De A59 vanuit Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder nog 10 minuten in de file. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Bij MyVistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Here we go.
6: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Horne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Van Wijk en Aalburg tot Almkerk.
0: Via FM, DHB of online.
2: Heel Altena stemt af op AFM.
0: Radio AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena Lokaal wil dat de gemeente onderzoekt of volgend jaar gratis zonnebrandcrème beschikbaar kan komen op drukbezochte locaties. Raadslid Ruben Siland dient daarvoor woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij denkt onder meer aan sportparken, recreatieterreinen en locaties bij scholen. Als de gemeenteraad instemt, onderzoekt het college de kosten, geschikte locaties en mogelijke samenwerking met onder meer de GGD, scholen en sportverenigingen. De resultaten moeten uiterlijk in april volgend jaar bekend zijn. Knuffelhert Ricky uit Genderen is succesvol geopereerd aan zijn misvormde gewei. De ingreep werd uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts en verliep volgens eigenaresse Miranda Tuur zonder problemen. Ricky werd 5 jaar geleden als verweest damhert opgevangen door de dierenambulance Altena en groeide uit tot een bekend gezicht in de opvang. Het afwijkende gewei vormde een gezondheidsrisico. Volgens Tuur maakt het hert het na de operatie goed, al is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw een behandeling nodig is. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging €10 aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Scoren en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Die is momenteel dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via de brug. En op de N35 van Zwolle naar Almelo staat file tussen Heino-Zuid en Raalte door een ongeluk. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Hoe gingen Intona, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil, met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl. 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30... en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Woonidee, woonidee.
5: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee. Dat is mijn idee.
6: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
9: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, de Telegraaf, de Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En dat komt door opruimwerkzaamheden in de Botlektunnel. De linker rijstrook is hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
0: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
15: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project en je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn...

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: speculaas is afkomstig van bakkerij Van de Grijn en kost €4,50 per pakje. Drie pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.

0: handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Dit is AFM.
3: Met het nieuws uit Altena.
4: Goedendag, ik ben Frans van de Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerben van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Velzen en Rottepolderplein door rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Fabert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieveheersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieveheersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer Leerdamsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorkum naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
7: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena Lokaal wil dat de gemeente onderzoekt of volgend jaar gratis zonnebrandcrème beschikbaar kan komen op drukbezochte locaties. Raadslid Ruben Siland dient daarvoor woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij denkt onder meer aan sportparken, recreatieterreinen en locaties bij scholen. Als de gemeenteraad instemt, onderzoekt het college de kosten, geschikte locaties en mogelijke samenwerking met onder meer de GGD, scholen en sportverenigingen. De resultaten moeten uiterlijk in april volgend jaar bekend zijn. Knuffelhert Ricky uit Genderen is succesvol geopereerd aan zijn misvormde gewei. De ingreep werd uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts en verliep volgens eigenaresse Miranda Tuur zonder problemen. Ricky werd 5 jaar geleden als verweest damhert opgevangen door de dierenambulance Altena en groeide uit tot een bekend gezicht in de opvang. Het afwijkende gewei vormde een gezondheidsrisico. Volgens Tuur maakt het hert het na de operatie goed, al is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw een behandeling nodig is. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging €10 aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Scoren en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's best

0: FM.
1: Regio-info.
0: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Alternatuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De volgende files vallen op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Daardoor staat er ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen 1 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil.
8: Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
7: muziek en informatie.
11: De

0: Regio-info.
1: Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerben van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge, beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30... en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20-hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
10: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdsteld.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
14: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
11: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: FM. Regio Info.
1: Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit één grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking en het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van €7,50 voor de jeugd en €21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl. In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena Lokaal wil dat de gemeente onderzoekt of volgend jaar gratis zonnebrandcrème beschikbaar kan komen op drukbezochte locaties. Raadslid Ruben Siland dient daarvoor woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij denkt onder meer aan sportparken, recreatieterreinen en locaties bij scholen. Als de gemeenteraad instemt, onderzoekt het college de kosten, geschikte locaties en mogelijke samenwerking met onder meer de GGD, scholen en sportverenigingen. De resultaten moeten uiterlijk in april volgend jaar bekend zijn. Knuffelhert Ricky uit Genderen is succesvol geopereerd aan zijn misvormde gewei. De ingreep werd uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts en verliep volgens eigenaresse Miranda Tuur zonder problemen. Ricky werd 5 jaar geleden als verweest damhert opgevangen door de dierenambulance Altena en groeide uit tot een bekend gezicht in de opvang. Het afwijkende gewei vormde een gezondheidsrisico. Volgens Tuur maakt het hert het na de operatie goed, al is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw een behandeling nodig is. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging €10 aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Scoren en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweert en Hagenstein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Hoe gingen Intona, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil, met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Febert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor één doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. De vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekke is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knapend Hoefvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12, daarna Utrecht bij Gouda. De linker rijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Blijswijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knapend Rijnsweerd en Hagenstein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
8: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: ZFM. Regio-info.
1: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost €3. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot €2,55 bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Pianiste Vera Cooper en

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerbe van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. De lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7 uur 's avonds tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door het spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen ruim 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
11: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn...

0: regio-info.
1: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en

0: werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museumeiland in Werkendam. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Altena Lokaal wil dat de gemeente onderzoekt of volgend jaar gratis zonnebrandcrème beschikbaar kan komen op drukbezochte locaties. Raadslid Ruben Sieland dient daarvoor woensdag een motie in tijdens de raadsvergadering. De partij denkt onder meer aan sportparken, recreatieterreinen en locaties bij scholen. Als de gemeenteraad instemt, onderzoekt het college de kosten, geschikte locaties en mogelijke samenwerking met onder meer de GGD, scholen en sportverenigingen. De resultaten moeten uiterlijk in april volgend jaar bekend zijn. Knuffelhert Ricky uit Genderen is succesvol geopereerd aan zijn misvormde gewei. De ingreep werd uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts en verliep volgens eigenaresse Miranda Tuur zonder problemen. Ricky werd 5 jaar geleden als verweest damhert opgevangen door de dierenambulance Altena en groeide uit tot een bekend gezicht in de opvang. Het afwijkende gewei vormde een gezondheidsrisico. Volgens Tuur maakt het hert het na de operatie goed, al is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw een behandeling nodig is. VV Altena uit Nieuwedijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor ieder competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet de Vebert Score en loopt het hele seizoen 2026 tot 2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VV Altena 4, die een behandeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardinxveld-Giessendam 35 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Alp de Natuur organiseert op donderdag 8 oktober een avond over egels op Fort Giessen. Volgens de organisatie is het aantal egels de afgelopen 30 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Verstening, kunstgras, schuttingen en robotmaaiers zorgen ervoor dat er minder voedsel en geschikte leefruimte beschikbaar is voor de egel. Tijdens de avond wordt eerst de 15 minuten durende documentaire Het verborgen leven van egels in de tuin vertoond. Daarna vertelt Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Papendrecht over het leven van egels en wat inwoners kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is de dierenambulance Altena aanwezig om te vertellen over de situatie in de regio. Onder de bezoekers wordt een Hatch Home egelhuis verloot. De bijeenkomst is op Fort Giessen en begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website altenatuur.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Hoorne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien tingieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in de middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Waar Altena geniet. Dit is AFM.
0: Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
6: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
5: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knappendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee. Dat is mijn idee.
10: WoonIdee in Veen.
9: Aan de Begijnhof.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Here we go.
9: Wij zijn

0: regio-info.
1: Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van Bakkerij van de Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen, dat is ook mogelijk. En daarvoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt. De bestelling wordt dan op 2 of 3 oktober thuis bezorgd. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.nl Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 5 oktober kunnen fietsers, bromfietsers en voetgangers tijdelijk niet meer over de Deltaweg in Sleewijk. Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Merwedebrug wordt het verkeer omgeleid via de Transvaal, Larikslaan, Notelaan en het Kerkeinde. De maatregel is nodig omdat dagelijks veel zwaar bouwverkeer via de Deltaweg naar de bouwplaats rijdt. Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers in oktober tijdens de eerste weken van de gewijzigde situatie. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Alseen vragen fietsers, bromfietsers en voetgangers de omleidingsroute en aanwijzingen te volgen. Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de verkeerssituatie. Tuinbouwondernemer Gerben van Giezen uit Andel is het niet eens met de weigering van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van zijn orchideeënkwekerij. Volgens de gemeente is de aanvraag op meerdere onderdelen onvoldoende onderbouwd. Onder meer op het gebied van landschap, water, verkeer en veiligheid. Van Giezen zegt de kwestie zo nodig aan de rechter voor te leggen. De verhouding tussen de ondernemer en de gemeente staat al langer onder druk. Eerder ontstonden er ook verschillen van inzicht over de huisvesting van arbeidsmigranten en de levering van restwarmte aan zwembad Aqua Altena. Voorlopig komen er geen 113-borden op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat heeft geen toestemming gegeven voor plaatsing op de brug zelf. De gemeente Altena onderzoekt daarom samen met Gorkum en Stichting 113 of de borden langs de fietspaden richting de brug kunnen komen. De gemeenteraad van Altena besloot in maart 2026 dat de borden er moeten komen als onderdeel van de aanpak van suïcidepreventie. Rijkswaterstaat wil meedenken over alternatieve locaties. De gemeente onderzoeken die de komende tijd. Bij toestemming kunnen de borden mogelijk in het vierde kwartaal van 2026 worden geplaatst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knaupendel ook 10 minuten extra reistijd. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. Staat er al een tijdje een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl. In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer 1/2 uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wildervrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: kijken of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. Mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
7: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en, van, en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
6: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
8: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
6: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het erbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 25 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Waar het om draait, staal, kunst.
1: kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
11: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
13: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn

0: Ladies van Destiny's Child. Je hoorde Survivor aan het begin van de nieuwe avondbrigade hier op Radio AFM. Het is woensdag 30 september 2026. 8 minuten over 8. Ik zeg een goede avond. Welkom. Voor de komende 2 uur weer een hoop leuke muziek en gezelligheid op je radio. En we zijn blij. Mari, we zijn blij, want de vormgeving is gearriveerd. Dus die gaan we vanavond zeker meer dan gebruiken.
1: Ja, dus eigenlijk is nu vanavond dan echt de primeur van de avond.
0: Ja, eigenlijk wel. Hoe was je afgelopen week? Want je bent even bij het attractiepark in Parijs geweest.
1: Ja, zeker. Bij de welbekende Muis.
0: Ja, was het druk?
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ja, daar is het altijd druk. Mm-hmm. Alleen, wij hadden nu, want we zijn met een gezelschap geweest, een groter gezelschap dan slechts een stel van 2. En ik moet zeggen dat het, ondanks dat het door de weeks was, mm-hmm, buiten de vakanties om, dat ik het stiekem nog best druk vond.
0: Oké.
1: Maar ja, weet je, ik denk eerlijk gezegd, net wat ik net ook zeg, dat het altijd, iedere dag, ook al is het door de weeks, dat het in dat park wel erg druk is.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn er 3 dagen geweest, dus we hebben gewoon lekker op het gemak kunnen doen. We hebben enorm genoten, heerlijk weer gehad en aardig wat kilometers in de benen gehad.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad, met je nieuwe huis. Vlot toch een beetje, ja.
1: Jazeker. De stucadoor die maakt meters, zullen we maar zeggen.
0: Nou, hartstikke fijn. Goed om te horen. Is het vrouwtje ook blij?
1: Jazeker.
0: Ja? Ja, dat is mooi. Dan zou ik zeggen, dan kunnen we beginnen. Nieuwe avondbrigade tot 10 uur zijn we bij je met zometeen muziek van The Weeknd. Naar deze heerlijke van Busy. Dit is Anne.

0: Woensdagavond van 8 tot 10.
1: De Avondbrigade.
0: Met Kevin Hardeman en Marie Kuipers. Altena's beste muziekmix. Radio AFM.

0: Maar weet je wat ik feel coming, Mari?
1: Nou,
0: mijn
1: wat voel jij?
0: Mijn vakantie. Het is bijna zover.
1: Zo?
0: Ja, zondag vertrekken we. Dus ik ben er aan toe ook. Ik wil zeggen dat we er volgende week niet zijn. Dat hebben we dat maar vast gezegd, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan nog even wat anders. Zijn het vrouwtje ook blij? Dat bedoelde ik niet denigerend richting vrouwen in het algemeen. Nee. Dat we daar weer commentaar over krijgen. Dat we dat soort dingen op die manier brengen.
1: Ja, moeten we mee oppassen inderdaad.
0: Gewoon jouw lieve vriendinnetje.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik. Zeg, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké.
2: De Avondbrigade, derde helft.
3: Van de cornervlag tot transfernieuws. En van de gele kaart tot het speelschema. De Avondbrigade, derde helft, scoort altijd.
0: Zo, dat dacht ik.
1: Zo,
0: nou,
1: we trappen hem goed af.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Letterlijk aftrappen. Ja, heel goed, heel goed.
1: Ja,
0: goed.
1: Een leuke woordspeling.
0: Ja, vertel, wat hebben we?
1: Nou, de voetbalwereld die reageert geschokt op de fraudezaak bij Manchester City. Die werden namelijk gisteren, werd bevestigd dat Manchester City dus een geruime, nou, laten we zeggen, een ruime 10 jaar dus uiteindelijk fraude in de boekhouding heeft gepleegd.
0: Hmm.
1: Een onderzoekscommissie concludeerde dus dat Manchester City zich van 2009 tot en met 2018 op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan de boekhoudfraude. Zo heeft clubeigenaar en Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, een hele mond vol, met allerlei schijnconstructies ruim 1 miljard euro uit de boekhouding gehouden.
0: Doe maar.
1: Ja, en in die periode pakten de Citizens, bijnaam van Manchester City, 3 landstitels, onder andere ook. Volgens de Premier League heeft de club bijna 10 jaar lang dus systematisch de regels van de boekhouding overtreden. Wat dus uiteindelijk niet wordt voorgeschreven binnen de competitieregels. Het is ook nog niet duidelijk welke straf de club gaat krijgen, maar de Britse sportminister Lisa Nandy sprak van een uiterst ernstig rapport en pleitte voor een snelle en eerlijke afwikkeling van de zaak.
0: Oké, nou.
1: Ja. Dus ik ben ook benieuwd wat dat eigenlijk eerlijk gezegd gaat doen, want het zijn best wel getallen. Laat ik het zo zeggen, want ja, in Engeland is het natuurlijk allemaal met ponden en zo.
0: Mm-hmm,
1: maar goed, omgerekend ruim 1 miljard euro. We hebben bewijzen van niet over binnen de voetbalwereld slechts een paar miljoen die voor een speler betaald worden. Maar het is gewoon echt min of meer ook een soort van totstandkoming van de successen van een hele voetbalclub.
0: Ja,
1: en best wel een hele grote voetbalclub.
0: Ook die moeten zich aan de regels houden.
1: Ja, exact. Ja. En maar goed, in ieder geval volgens de sportminister dient de zaak ook een groter doel. Namelijk, het onderzoek moet snel en eerlijk worden afgerond.

0: Dus ja, Manchester City snapt zelf ook wel dat zij dus inderdaad aan de bak zullen moeten met dingen verantwoorden. Ook omdat min of meer de club zo groot is dat ze eigenlijk in die Premier League thuis horen. Maar goed, hoe dat zich gaat ontvouwen, laat ik uiteraard een volgende keer weten.
1: Ja.
0: De Ajax-vrouwen hebben zich vandaag, ja, want het is namelijk woensdag, verzekerd van deelname aan de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi voor vrouwen. De Amsterdamse ploeg verloor in Kazachstan wel met 1-0 van WFC Aktobe. Alleen, uiteraard was deze nederlaag wel weer voldoende om door te kunnen, omdat ze namelijk vorige week in eigen huis met 8-0 wonnen. Dus op zich, ja,
1: niet verkeerd.
0: Ja, ze mogen lekker doorvoetballen.
1: Ze zijn goed bezig, ja.
0: Want ja goed, uiteindelijk stond dus de doelman van de Ajax-vrouwen zo dermate ver uit haar doel dat Aktobe wist te scoren door de bal over haar heen te schieten. Waardoor zij er dus ook niet meer bij kon en ook niet meer erin wist te slagen om de bal tegen te houden. En dit gebeurde toevallig helaas ook in de 78e minuut pas. Dus dan heb je redelijk weinig tijd om het nog bewijzen van te kunnen herstellen. En ook het Israëlische Hapoel Be'er Sheva mag op 15 oktober geen supporters meenemen naar de Europa League wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Dat heeft de lokale driehoek, dus de gemeente, de politie en het OM, besloten op basis van de openbare veiligheidsafwegingen. En AZ, respecteert de beslissing. De club richt zich op het veilig en verantwoord organiseren van de wedstrijd en staat hierover in nauw contact met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie en eventuele andere betrokken partijen. Vandaag in een verklaring liet AZ weten dat zij begrijpen dat deze wedstrijd binnen de samenleving verschillende reacties en opvattingen zal oproepen. En zij respecteren dan ook dat mensen hierover een mening hebben en dat deze ook verschilt. Vanwege de situatie in Gaza zag de gemeente Alkmaar een opeenstapeling van risico's en de combinatie van voetbalsupporters, waarschijnlijk ook de nodige alcohol, demonstraties. Dat kan ervoor zorgen dat de dynamiek leidt tot provocaties over en weer, wat kan uitmonden in ongeregeldheden. En dat wil je gewoon echt niet in een stadion.
1: Nee.
0: Ergens snap ik dit besluit wel. Want het is natuurlijk ook hot topic met, nou goed, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. En ik denk dat het ook wel een logische, misschien ook wel rationele beslissing is om dus inderdaad geen uitsupporters te laten plaatsnemen in het stadion van AZ.
1: Ja, snap ik. Om de rust te bewaren.
0: Ja, exact. Dan gaan we naar het programma van de Eredivisie. Pas volgend weekend. Want ja, Nederland voetbalt.
1: Ja, ja.
0: Morgen tegen Griekenland. En als ik het goed heb, zaterdag of zondag tegen Servië.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar dat het programma van de Eredivisie eigenlijk nog heel eventjes een weekje opschuift. Dus ik ga beginnen met vrijdag 9 oktober. Want dan speelt PSV in Eindhoven om 8 uur tegen Heerenveen. Zaterdag 10 oktober trappen ze in Deventer af om 16:30. Want dan is het namelijk Go Ahead Eagles tegen Sparta. Om 19:45 hebben we Feyenoord tegen AZ. Fortuna Sittard FC Twente zal afgetrapt gaan worden om 8 uur. En om 9 uur hebben we dan nog Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen NEC. Zondag 11 oktober speelt FC Utrecht tegen Willem II om 12:15. En om 14:30 hebben we weer twee wedstrijden. Telstar tegen ADO en PEC tegen Cambuur. Om 16:45 hebben we dan nog Excelsior tegen Groningen.
1: Oké, dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Nou, dankjewel Mari. Volgende week dan niet, maar de week erop horen we graag weer meer nieuws uit de voetbal.
0: Ja, dank u.
2: De Avondbrigade, derde helft. Voetbalnieuws waar je wel een bal aan hebt.
3: AFM.

0: in de avondbrigade. Zometeen nog meer lekkere muziek van Flair. Door het oog van de nacht. En ook Eros Ramazzotti is voor je onderweg.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Met Mari Kuipers. Mari, goedenavond.
3: Goedenavond. Vanavond en vannacht zal het gaan regenen, waarbij er ook kans is op onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen zijn er vooral 's ochtends nog een paar buien, maar is het in de middag op de meeste plaatsen droog. De zon zal zich hierbij af en toe laten zien, waarbij het ongeveer 20 graden wordt. Aankomend weekend kunnen de dagen regionaal met mist beginnen. Later op de dag zal het op gaan klaren, waarbij het zonnig en droog zal gaan zijn met een graad of 20. Tot zover het weer.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verder verloop van zijn strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijs en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. En VV Altena uit Nieuwendijk koppelt dit seizoen de doelpunten van alle seniorenteams aan een goed doel. Voor iedere competitiedoelpunt doneert de vereniging 10 euro aan KWF Kankerbestrijding. De actie heet Furbert Score en loopt het hele seizoen 2026-2027. Het initiatief ontstond bij teamgenoten van Fabian Ebert, speler van VVV Altena 4, die een handeltraject voor kanker ondergaat. In de kantine wordt de tussenstand bijgehouden met lieve heersbeestjes. Ook tegenstanders hebben inmiddels bijgedragen. Supporters en andere bezoekers kunnen via een QR-code in de kantine eveneens geld doneren. En de Zonnebloem vraagt tijdens de Week van Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste

0: muziek waar ik eigenlijk altijd wel vrolijk van word. Eros Ramazzotti. En Emozioni per sempre. En toen vroeg ik me af, Mari, waar is Eros Ramazzotti?
1: Ja, geen idee.
0: Nou, Eros Ramazzotti is momenteel herstellende van een stembandoperatie. En volgt een verplicht revalidatieprogramma hierdoor. Het is een tournee uit moeten stellen. En zijn concerten in de Ziggo Dome verplaatst naar 5 april 2028.
2: Wat, waar en wanneer? De leukste activiteiten in elke sfeer. De Avondbrigade vertelt je wat, waar en wanneer.
0: Nou, dan weten we in ieder geval hoe het met Eros gesteld is.
1: Ja, bedoel ik.
0: Hoe is het gesteld met hetgene wat je kunt doen in de gemeente Alphen? Nou, er zijn genoeg dingen te doen. Op onze site radioavm.nl vind je een agenda. Een paar berichten daaruit. Vrijwilligers van Stichting Sinterklaas Intocht Nieuwendijk gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober langs de deuren om speculaas te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jaarlijkse Sinterklaas Intocht en het bijbehorende feest in Tavenu. De speculaas is afkomstig van bakker Van der Grijn en kost €4,50 per pakje. 3 pakjes kosten samen €12. Betalen aan de deur kan contant of via een QR-code. Met de verkoop hoopt de stichting voldoende geld op te halen om de activiteiten rond de komst van Sinterklaas mogelijk te maken. Vooraf bestellen is eveneens mogelijk. Hiervoor kan €4,50 per pakje worden overgemaakt op bankrekeningnummer ten name van de stichting Sint-Nicolaas Intocht Nieuwendijk. Bankrekeningnummer vind je op onze website www.radioavm.nl. Onder vermelding van het adres uiteraard. De bestelling wordt op 2 of 3 oktober netjes bij je thuis bezorgd. En 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober in het voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan het Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge, beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk die is aangekocht door voor herbestemming vormt voor één weekend het decor van kunstwerken. De officiële opening is vrijdag 2 oktober om 19:30. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 uur te bezoeken. En dan pianist Vera Koper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Koper is een veelzijdig pianist met een internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerst cello-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van een piano en de cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen 1 in Dussen dus. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en de kaartjes is te vinden op www.vriendenkasteeldussen.nl. Dat is www.vriendenkasteeldussen.nl. Tot zover eventjes wat, waar, wanneer. Wat kun je doen in onze eigen gemeente? Meer is te lezen op de site radioafm.nl. Dat is www.radioafm.nl. En dit zijn de Bengals en Walk Like an Egyptian. Oh,

0: deze gast gaat hard. Magie, deze gast gaat hard op het moment.
1: Jazeker.
0: Hij heeft al vele hits op zijn naam en hij scoorde afgelopen week bij de Booma Awards ook nog een aantal grote prijzen. Je hoorde Samuel Welton en Russo en hun nummer Boom. Ja, en nou is eigenlijk de grote vraag, Magie, van mij aan jou. Wie gaat het doen? Dat rijmt. Boom, doen.
1: Ja.
0: Wie gaat het doen, denk jij, eind dit jaar, begin december? Wie denk jij dat het zou kunnen zijn?
1: Ik weet het oprecht niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee.
1: Er zijn eigenlijk stiekem al zoveel namen al voorbij gekomen dat ik denk van ja.
0: Ja, welke naam heb je? Ik heb Daan Schuurmans gehoord.
1: Bijvoorbeeld. Die heb ik echt gewoon heel vaak voorbij horen komen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het bij Daan Schuurmans, ja, die heeft. Van Daan weet ik wel dat hij het al een soort van ontkracht heeft. Want die geruchten die gingen er. En hij heeft dus al wel uitgesproken van ja, jongens, ik word het echt niet.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Nee. Maar ik vind hem ook geen type om die rol van Stefan de Wallen over te nemen.
1: Nee, ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ja, ik denk dat het lastig wordt. Want je bent toch stiekem op zoek naar. Ja, ik ga heel veel mannen beledigen die ruim bewijzen van, ja, dat mag ik wel zeggen, de 50 gepasseerd zijn.
0: Ja, dat mag je zeggen.
1: Maar je moet wel, ja, een beetje een man hebben die daarnaast niet alleen een passie voor kinderen heeft,
0: maar
1: ook toegankelijk is.
0: Ja.
1: En nou ja, om heel eerlijk te zijn, Daan Schuurmans was daar stiekem wel een beetje een soort van voorbeeld van, omdat hij best wel veel ook docu's voor de NPO gemaakt heeft.
0: Mm-hmm.
1: Waarin hij ook een soort van verteller was.
0: Ja, was een leuk programma overigens.
1: Ja, weet ik. Want die heb ik ook gekeken, omdat ik dat ook echt enorm interessant vond. Ook de manier waarop hij die dingen altijd bracht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik denk dat het, ja, natuurlijk weet de NPO natuurlijk, ja, die weet al, de NPO NTR, ja, die weet al die lang weet al wie lang de opvolger is.
0: Uiteraard, alleen de spanning natuurlijk.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Dus ze willen natuurlijk tot misschien zelfs wel de dag van de intocht, denk ik eerlijk gezegd, dat ze het gewoon geheim gaan houden.
0: Ja.
1: Dat er gewoon, zeg maar, in aanloop naar, dat ik moet het heel even oneerbiedig hulpjes noemen, maar dat die gewoon, zeg maar, alleen in afleveringen zitten.
0: Mm-hmm.
1: Die het voorbereidende werk doen waarbij er van alles misgaat.
0: Ja.
1: En ik denk dat de man zelf echt pas
0: tegen het
1: te
0: einde,
1: zien
0: tegen
1: zal
0: de
1: gaan
0: intocht
1: zijn op het moment dat inderdaad de intocht plaats gaat vinden.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik denk eerlijk gezegd, want daar zie ik ze best vooraan. Ik denk dat de NPO dat echt wel op weet te rekken tot aan de intocht.
0: Ja, ze doen het goed, want ze wekken bij mij al de nodige nieuwsgierigheid en met mij met heel veel Nederlanders meer.
1: Ja.
0: En ik ben natuurlijk wel benieuwd naar het verhaallijn deze keer. Want ook daar dat wordt weinig geluk. Alles lekt. Onze Prinsjesdag, onze nota, alles lekt. Maar de verhaallijn van deze periode, daar hoor je eigenlijk knap genoeg nergens. Niks over. Vind ik eigenlijk best knap.
1: Ja. Ja. Nou, het mooiste is dus ook, want ik zit ondertussen, terwijl wij aan het kletsen zijn, natuurlijk ook een beetje op te zoeken hoe en wat. Maar het schijnt dus dat Daan Schuurmans al wel weet wie de opvolger is.
0: Okay.
1: Dus alleen hij heeft uiteindelijk daarin aangegeven dat hij wel weet wie het gaat doen. En dat wij als Nederland er enorm van zullen gaan genieten. Maar hij kon ons verzekeren dat hij het niet was.
0: Hij was het niet, oké. Ik vind het ook geen. Eigenlijk, ik vind het een leuke verteller. Ik vind het een aardige acteur. Ik vind het niet de beste acteur van Nederland. Maar ik vind die rol is niet voor hem weggelegd, denk ik.
1: Ja,
0: maar dat is mijn mening.
1: En om terug te komen op jouw vraag van andere namen die de revue gepasseerd zijn. Casper van Koten is ook nog genoemd. Alleen dat heeft Daan Schuurmans ook weer ontkracht in zijn interview. Hij zegt, nee, ik kan je verzekeren, die is het ook niet.
0: Ook niet, oké.
1: Nee, dus ik denk dat we gewoon met z'n allen nog heel even tot begin november behoorlijk mogen gaan gissen. En mogen gaan nadenken over wie het mogelijk zou kunnen zijn. We weten natuurlijk niet of er in aanloop naar ook nog iets verder overgedeeld gaat worden.
0: Dus zullen we af moeten wachten.
1: Ik denk eerlijk gezegd wel, want helemaal de ja, moet ik dat zeggen, de roddelplatformen en de platformen die volle bak ook in de showbiz zitten en alles wat met entertainment te maken heeft, die zitten er natuurlijk ook als pers bovenop. Ja, want ja, je zult maar het eerste platform zijn, of in ieder geval platform zijn, die als eerste weet wie de opvolger gaat zijn
0: van het hele
1: gebeuren. Ja.
0: We houden het gewoon in de gaten, Mari.
1: Ja.
0: Toch?
1: Meer kunnen we niet doen.
0: Nee, zo is het. Daarmee kwamen we aan het einde van deel 1 van de Avondbrigade voor nu. Zometeen na 9 uur zijn we heel graag nog een uurtje bij je terug. Met onder andere de flitsende 3. De top 3 uit de flitsende 50 van vorige week. En aanstaande vrijdag van 2 tot 5 hoor je de nieuwe flitsende 50. En dan hoor je ook gelijk of er weer iets veranderd is in die top 3. Maar wij draaien dus de top 3 van vorige week straks in de flitsende 3 hier. En lokaal nieuws, weer en verkeer. En natuurlijk ook nog de verboden vrucht. Dus dat belooft nog een gezellig uurtje te worden. Deze dame stond laatst in Parijs met haar grote concerten. Céline Dion. I get wings to fly. Graag tot zo.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Davy van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
10: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
9: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
11: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
9: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: Tico Dome, de Pussycat Dolls hoor je. En ze piepen nog even lekker door. Samen met Will I Am en Beep. Het begin van deel 2 van de Avondbrigade. Seizoen 1, aflevering 3. Woensdag 30 september 2026. De tijd 6 minuten over 9. Welkom. Maar hier komen nu nog een hoop leuke muziek. Zometeen de flitsende 3.
1: Ja.
0: Ik had het er vorige week al even over. Er is inderdaad een verandering in die top 3 ingetreden afgelopen vrijdag.
1: Kijk aan.
0: Dus niet veel, maar er is wel veranderd. Die hoor je zo meteen. En we gaan het straks ook nog even hebben. Dus misschien wel leuk, misschien is het ook iets voor jou. Ze zijn namelijk op zoek natuurlijk naar nieuwe stemmen voor Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Kan jij iets nadoen van...
1: Ja, wie weet Bert.
0: Wie weet Bert. Ja. Ja. Zoiets. Ja, ja. Oké. Daar gaan we straks ook nog even over hebben. Dus komt helemaal goed. Vol programma nog met zometeen dus de flitsende 3. Naar deze heerlijke platen van Wild Cherry. Dit is Play That Funky Music.

0: Tekt een ongelooflijk dikke vlieg hier in de studio, maar kan je die niet even omleggen? Hoor?
1: Helaas.
0: Nee? Jij bent geen...
1: ik ben geen vliegenbeul.
0: Nee. Oké. Nee, dan houden we het op. Vorige week hadden we het al even over de Flitsende 50-programma, wat hier elke vrijdag tussen 2 en 5 wordt uitgezonden.
1: Ja.
0: De top 3, die doen wij elke woensdag van 3 naar 1 doen we die herhalen. Hè? Mm-hmm. Dus we gaan zo meteen de top 3 van vorige week herhalen. En toen zei ik al, het zal mij niks verbazen als er in de top 3 wat verandert. En dat is zo.
1: En zo geschieden.
0: Ja, en zo geschieden. Maar wat dat is, hoe het zit, dat ga je nu zo horen. Ik ga het nog niet verklappen. We beginnen natuurlijk bij nummer 3. Vorige week, afgelopen week op 3. De week daarvoor ook al. Dus daarin is niks veranderd. Nummer 3 is in ieder geval nog dezelfde. Je hoort Tucson, Texas. Dit is Ella Langley.
2: De Flitsende 3. De top 3 uit de Flitsende 50 van 3 naar 1.
3: De avondbrigade op AFM.
2: Nummer 3.

0: samen Stella Lively met Boston de nummer 2 positie te veroveren vanaf de nummer 4. Dus ze hebben gewisseld.
1: Ja.
0: Ja, dus dan is dat de nieuwe nummer 2 van deze week. Staat 8 weken in de lijst inmiddels. Dan de nummer 1. Ja, het is ongekend. Het blijft een leuk nummer. Dat is ook gewoon een gegeven. 17 weken staat hij al in de lijst. Waarvan 14 weken op nummer 1. Dus afgelopen week ook weer gewoon op nummer 1. Natuurlijk over Shakira en Burna Boy. Day Day.

0: begint hij weer, de nieuwe flitsende 50. 50 platen van 50 naar nummer 1. Wil je weten welke nieuwe nummer 1, of misschien dezelfde nummer 1, of een totale andere lijst? Je weet het nooit hoe die eruit ziet. Je hoort het vrijdag hier op AFM.
1: Er is geen leukere brigade dan de Avondbrigade. En jij hoort erbij.
2: De Avondbrigade op AFM.

woensdagavond. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op AFM. Je hoorde Bryan Adams en Run To You. Zometeen lokaal nieuws, weer en verkeer hier in dit programma. We praten hier weer even bij over hoe het de komende dagen uit gaat zien qua weer. Nu regent het volgens mij buiten. En we gaan ook even vertellen wat er allemaal te doen is en wat er gebeurd is in de gemeente Altena. Dus wil je daarvan op de hoogte blijven, blijf dan gewoon naar ons luisteren. Gezellig hier. En we gaan het ook nog even hebben over Bert en Ernie. Nu eerst Tom Jones en Love Me Tonight hier op Radio AFM.

0: Ja, ik mag er graag naar luisteren, maar ik vind het zo lekker. Tom Jones. Sir Tom Jones. En Love Me Tonight. Zometeen nog meer lekkere muziek van andere Topic en Becky G. Sorry Papi. En ook muziek van Krazip is voor je onderweg.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Maar eerst het weerbericht met mijn grote vriend Mari Kuipers. Mari, goedenavond.
3: Een goede avond. Vanavond en vannacht zal het gaan regenen. Het is ook wel aan het regenen.
0: Ja.
3: Waarbij er kans is op onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen zijn er vooral 's ochtends nog een paar buien, maar is het in de middag op de meeste plaatsen droog. De zon zal zich hierbij af en toe laten zien, waarbij het ongeveer 20 graden zal worden. Aankomend weekend kunnen de dagen regionaal met mist beginnen. Later op de dag zal het op gaan klaren, waarbij het zonnig en droog zal zijn met een graad of 20. Tot zover het weer.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Omkerk en Nieuwendijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de dorpen. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. Chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. En Rivier vaart vanaf morgen volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaart op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel Herwijnen en Dordrecht Biesbos blijven op de zondag wel varen. Reizigers kunnen op een andere verbinding gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Rivier. En in Werkendam beginnen komende maandag werkzaamheden aan het riool in de Vervoornestraat en de Voorste Vliet. Beide wegen worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Later gaat ook de kruising van de Van Tienhoven en de Den Bogaardstraat met de Van Voornestraat dicht. Verkeer wordt daar omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half februari 2027, afhankelijk van de weersomstandigheden. En Omkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldigingen. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Omkerk. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's best.

0: Topic en Becky G, moet ik zeggen. En je hoorde Sorry Papi in de avondbrigade hier op Radio AFM. En Mari, we hadden het er straks even over, want er is best wel wat te doen rondom Bert en Ernie. Ja, heb je het een beetje meegekregen?
1: Het schijnt. Ik heb het totaal niet meegekregen.
0: Het is jouw totaal ontgenaam. Op 10 juni, als ik me niet vergis, dit jaar is Wim T. Schippers, de stem van Ernie, is overleden. En ze zijn dus op zoek gegaan naar een vervanger. Alleen zijn tegenspeler Paul Haan, als ik het even goed, als ik het goed zeg, dan ga ik dan heel even checken of dat ik dat inderdaad wel goed zeg. Paul Haan, inderdaad, ja. Die heeft aangegeven, joh, het is niet meer voor mij hetzelfde nu Wim er niet meer is. Ja. Dus ik stop ook.
1: Oké. Okay.
0: Dat wil dus zeggen dat de twee iconische stemmen verloren gaan. Even over de alle duidelijkheid, T. Schippers, de stem van Kermit de Kikker. De Blauwe Meneer, Ernie, Henk Klimlach, Manfort, Simon Sound. Nou, hij heeft nog een aantal andere dingen gedaan, ook eens voor de Muppets inderdaad. En Paul Hane, de stem van Bert en ook de stem van Grover. Overigens, die stopt er dus nu ook mee. Dus ja, nou moet er dus gezocht worden naar nieuwe acteurs om die stemmen te doen. Nou krijgt het bedrijf wat verantwoordelijk is voor die stemmen. Die wordt doodgegooid met mailtjes van Acterend Nederland om dus dat te gaan doen. Dat daar auditie voor doen. Nou heb ik toevallig van de week op de radio gehoord dat dus de auditieronde staat te beginnen of is begonnen inmiddels.
1: Ja.
0: En ze zeggen niet iedereen is welkom. We willen wel echt getalenteerde, vakbekwame, gediplomeerde mensen daarvoor hebben. Want ja, het is niet alleen een stemmetje doen, maar je moet het ook kunnen spelen. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
1: Ja.
0: En, zei de beste man Rutger Le Pol van het bedrijf wat verantwoordelijk is voor de stemmetjes van die karaktertjes.
1: Ja.
0: Je moet een dikke huid hebben. En niet zozeer omdat het zo zwaar is, maar meer omdat je het waarschijnlijk niet goed gaat doen. Want, ja, we kennen allemaal de stemmen. 50 jaar hebben ze het gedaan.
1: Ja.
0: Van Bert en Ernie. En hij wil ook geen kopie. Hij wil gewoon een beetje een nieuwe richting op met deze karaktertjes. Maar hij zegt van ja, dan willen we wel echt goede mensen daarvoor hebben.
1: Ja, dus ik zou zeggen heel veel succes met het werven van deze nieuwe mensen.
0: Wordt een zware klus. Dat zei hij zelf ook op de radio toen ik hem van de week hoorde. Dat gaat een zware klus worden.
1: Ja, maar dat snap ik ook wel. Want ja goed, net zoals met het karakter waar wij het in het vorige uur over hebben gehad. Dat daar kun je gewoon niet aan tippen. Want natuurlijk, de man die ook niet meer onder ons is, Bram.
0: Ja.
1: Die heeft het natuurlijk ook jarenlang gedaan.
0: Ja, dat was mijn jeugd. Hij was mijn...
1: Nou, kun je nagaan, hij was ook uiteindelijk mijn jeugd.
0: Ja.
1: Dus die man die heeft ook zo lang... Is die dat blijven doen?
0: Ja.
1: Dat net zoals nu voor Bert en Ernie. Dat is gewoon. Je koppelt automatisch die personages aan die stemmen. Dus dat gaat ook weer heel erg. Hoe moet ik dat zeggen?
0: Dat gaat heel erg wennen worden.
1: Ja? Op het moment dat inderdaad iemand er dan voor gevonden is. En min of meer de eerste beste afleveringen ingesproken heeft. Ja, ik denk dat inderdaad menig mens misschien hetzelfde gaat denken als. Nou goed. Toen, wanneer je meestal van die opvolgers krijgt.
0: Ja, ja. Ik ben ook heel benieuwd welke richting ze opgaan. Ik zie bijvoorbeeld dat onder andere Sander Lantinga. Is Sander Lantinga?
1: Ja, die ken ik.
0: Die is uitgenodigd om een auditie te komen doen voor de rol van. Eén van de twee. Ik weet niet welke, maar één van de twee. Dat heb ik zo gauw niet gelezen. Maar ik ben benieuwd. Dus Kijk, weet je, je doet het niet goed. Maar goed, aan de andere kant moeten we ook niet zeuren. Want ik ook, onder andere jij ook. Wij kennen Bert en Ernie natuurlijk ook. We kennen de stemmen, kennen we. Inmiddels, nu je wat ouder bent, herken je ook de gezichten bij de stem. En mensen die nu worden geboren of nog niet eens zo ver zijn dat ze dingen begrijpen. Alhoewel dat kinderen tegenwoordig heel snel dingen begrijpen. Die weten niet beter.
1: Nee, dat klopt, dat is ook.
0: Dus die groeien straks op met Bert en Ernie, met die nieuwe stemmen.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd welke richting dat opgaat. En ik ben ook. Het moest allemaal heel snel. Want er zijn inmiddels vanuit Amerika. Zijn er wat rechten over gegaan. En er worden al nieuwe afleveringen gemaakt. En die moeten natuurlijk ook nagesynchroniseerd worden naar het Nederlands. Dus dat moet allemaal rap.
1: Ja.
0: En ze hadden geloof ik hoop dat hij zei eind oktober of ergens oktober moet het allemaal al gerealiseerd zijn. Dus,
1: nou, doe maar. Dan heeft hij inderdaad zeer korte tijd.
0: Ja, ja, ja, ik ben ontzettend benieuwd. Had jij al een verboden vrucht?
1: Nee.
0: Was voor jou
1: nee.
0: deze week?
1: Ja, hè? Dat klopt. Deze week is hij voor mij. Maar lukt ik ga dat, inderdaad gewoon nog heel eventjes goed zoeken.
0: Lukt dat om dat binnen een minuutje of vier krijg je dat dan voor elkaar?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, okay, dank
2: je. Woensdagavond van 8 tot 10. De Avondbrigade. Met Kevin Hardeman en Marie Kuipers. Altena's beste muziekmix. Radio AFM.

0: geef je even 3 minuten extra. Dat is misschien wel zo fijn.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, toch, hè? Ja.
2: De verboden vrucht.
0: Ja, Kim nog?
1: Ja, je startte hem al in.
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar het is me gelukt om een hitje te vinden en daar inderdaad ook nog een klein verhaaltje bij te kunnen
0: vertel,
1: krijgen.
0: Vertel.
1: Ja, wat het mooie was dus, dat ik dus net wel een nummer in gedachten had, maar die staat dus helemaal niet in onze AFM-databank.
0: Nee. Moeten we eens even vragen.
1: Ja, dus we moeten inderdaad de mensen van... Ja,
0: de music director zullen we
1: ja,
0: even
1: de music
0: vragen.
1: Director, die moeten we inderdaad wel heel even instrueren. Ja. Dat er ook een aantal
0: foute nummers niet
1: 100 nummers in moeten.
0: Studio 100 nummers, ja. Okay.
1: Ja. Nou, maar vertel. Om gelijk ter zake te komen. Het nummer waar wij deze week over hebben, werd geproduceerd in september 1995. Dus het is zelfs, in ieder geval, niet voor jouw tijd, wel voor mijn tijd.
0: Mm-hmm. Dank je. Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Fijn dat je even benoemd.
1: Ja, we kunnen niet ontkennen dat ik iets jonger ben
0: ietsje
1: dan jij.
0: Ja, ietsje.
1: Ja. Nou goed, onder andere was toen in de jaren 90 ook het happy hardcore genre op komst. En men begon steeds meer naar nummers te luisteren binnen dit genre. En onze verboden vrucht van deze week, die valt ook binnen dit genre. Het is een van de grootste hits toen de tijd en is het eigenlijk nu nog steeds. En in de Nederlandse top 40 haalde dit nummer de 3e positie. En in de Vlaamse ultra top 50 haalde het de 33e positie, als ik het goed zeg. Het is eigenlijk gebaseerd op een ander nummer die ook al veel eerder werd uitgebracht in 1977. En dat heette Sunshine After the Rain. En hiermee verklap ik het stiekem denk ik al wel een heel klein beetje. Want onze verboden vrucht van deze week is niemand minder dan Paul Elstak met Rainbow in the Sky. I wanna

0: ik moet zeggen, Mari, goede keuze, goede keuze. Goed.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, lekker. DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky, de verboden vrucht van deze week. En daarmee, Mari, kwamen we aan het einde van aflevering 3, seizoen 1 van de Avondbrigade.
1: Ja, het, zit het gaat alweer weer rap. Sorry.
0: Ja, ik moet zeggen, die twee uur, het vliegt altijd voorbij, moet ik zeggen. Dat,
1: ja, dat klopt, dat is ook stiekem wel.
0: Heb je nog plannen, komende week?
1: Ik zit natuurlijk midden in de verbouwing. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar misschien weer wat tijd in gaat zitten, voor zover dat eigenlijk nog kan. Want ja, goed, het is nu gewoon wachten totdat het stukwerk gedroogd is.
0: Ja.
1: Ik zit er natuurlijk ook mee dat ik mijn, ja, min of meer, ja, nu moet ik het nog zeggen, huidige soort van vorige woning, ja, goed, verkocht, maar moet ook weer opgeleverd worden.
0: Ja,
1: dus ja, ik denk dat daar stiekem de meeste tijd in gaat zitten, omdat er toch nog wel wat spullen uitgehaald moeten worden. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat ik me daar voornamelijk mee bezig ga houden. En okay, jij gaat vooral voorbereiden voor vakantie, denk ik.
0: Ja, vertrek zondag lekker op cruise. En dan gaan we even een weekje genieten. Dus volgende week woensdag zijn we er allebei niet.
1: Nee.
0: Over 2 weken zijn we er weer wel met een nieuwe avondbrigade. Om 8 uur hier, woensdagavond, niet te vergeten. Morgenavond, want we roepen altijd wel over de flitsende feiten. Maar morgenavond, moeten we gewoon nog even benoemen uiteraard. Om 8 uur zit hier collega Bram Duinker weer met Piets AFM. En daar maakt ook een feestje van.
1: Kijk aan.
0: Zeg, mag ik jou bedanken?
1: Ja, dankjewel. Ja, en jij ook bedankt.
0: Ik zie heel graag jou. En ik spreek u heel graag over 2 weken weer in een nieuwe aflevering van de Avondbrigade. Tot dan!

0: Dit is AFM.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
7: Daisy van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
8: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
7: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
9: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
7: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdsteld.nl. Maatwerk, Daar draait het om.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
3: WoonIdee in Veen.
0: Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Vicky Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
4: Altena's relaxte muziekavond.
7: De

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.